0: instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het
2: was
0: en het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

ons eiland. Altijd dichtbij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sanchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden na overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nonthaburi-school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedampt met stoplijnen en een blushelikopter. In totaal ging 2000 vierkante meter natuur verloren. En Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zadibayon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:05 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nonthaburi-school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelegen zat je op Oudorp nog bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De ASN-Bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:45 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlok

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Bord-Vreken. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn oom en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de toedracht nu. Vandaag daalde de benzine- en dieselprijs opnieuw aan de pomp. Een liter euro 95 kost nu 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan de dag ervoor. Diesel zakt eveneens 3 cent naar 2,56 euro. Vergeleken met maandag is de benzine ruim 7 cent goedkoper en diesel 9 cent. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Brodt-Vreekheim. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat sla.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat sla. Dan de...

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over de komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie, AI, schreef de teksten voor de gebruikers. Vanaf 25 augustus hervat KLM na een half jaar weer de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De vluchten van KLM worden uitgevoerd met een technische stop op Cyprus. Daar overnacht de bemanning om die niet in Tel Aviv te laten overnachten. Dat meldt een KLM-woordvoerder vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel.

Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Caïro. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt, dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond van

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel. Omroep Archipel.
3: Het is 7 augustus 2026. Een heel hartelijk welkom bij Omroep Archipel. En dat is het programma wat je het komende uur gaat horen op deze zender. Mijn naam is Erwin van Oosten, tegenover mij Arjan Huizen. Arjan, goedemiddag.
4: Een hele goedemiddag.
3: Hi, hi.
4: Hoe gaat het?
3: Ja, goed.
4: Ja, je komt uit de nachtdienst, begreep ik.
3: Ja, gisteren uit de nachtdienst gekomen. Heb gisteren geslapen, nu weer mijn eerste dag.
4: Juist.
3: Geheel weer, oké.
4: Ik sleep je door de uitzending.
3: Dankjewel, dat heb ik nodig.
4: Elke week nemen we het nieuws door bij Archipel Actueel. En ja, ik kan eigenlijk maar heel kort zijn in dit introotje. Mm-hmm. Er was brand.
3: Ja.
4: En er was brand.
3: Brand ook.
4: En er was ook nog brand.
3: Brand.
4: Nou, dat en nog veel meer in Archipel Actueel.
3: Veel plezier.

0: Omroep Archipel met Archipel Actueel. Van 4 tot 5 elke vrijdag. En we beginnen dan altijd met een hintplaat, zoals dat heet. En Arjan moet dan de hint gaan bedenken. Arjan, en ik zie jou crunchen.
1: Ja, ik een beetje te googlen, maar... Het is volgens mij ook muziek voor mijn tijd. Kan
0: ja,
1: dat?
0: Ja, ja.
1: Oké.
0: Hij doet ook leuk eigen. Nou, dat.
1: Nou, dat past perfect op elkaar. Ja, dat heb je uitgekiend.
0: Ja, uiteraard. Ja, ja.
1: Nou, ik vind wel leuke muziek. Ik hou wel een beetje van big band muziek.
0: Ja, dat is inderdaad een beetje.
1: En onze leader heeft ook wel een beetje big band. Zeker. Trompetjes en zo.
0: Absoluut.
1: Maar de hintplaat wat het moet zijn... Ja, heeft niks met het nieuws te maken op het eiland? Of juist wel? Het
0: nee,
1: zou mooi zijn.
0: Het heeft te maken met een overlijden. En we hadden wat overlijdens afgelopen dagen.
1: Peter Faber.
0: Johnny Kaagman.
1: Ja.
0: Maar er is nog iemand overleden. En die doet mee in deze plaat.
1: Oh, echt waar?
0: En het is niet Ben Liebrand.
1: Nee, want daar
0: je
1: is
0: mag niet
1: van,
0: googlen.
1: Ik zit ondertussen te googlen. Tony Scott?
0: Tony Scott is overleden, ja. Op 54-jarige leeftijd aan... Of ja, met MS. Ja, ja. Hij is geboren in Suriname. Peter van der Bos heb ik eigenlijk ook nooit geweten. Ik ken hem alleen maar als Tony Scott.
1: Oh, het was artiestennaam.
0: Ja, ja. En in 1990, volgens mij, heeft hij het album Styles met Ben Liebrand... tenminste, daar stond hij op, onder andere. Hij heeft Ben Liebrand het album Styles gemaakt. En Tony Scott deed daarin mee. In deze plaat heb ik altijd heel gaaf gevonden. En heel veel gedraaid ook. CD heb ik, by the way, ook. Zo'n bijzondere CD. Echt gewoon heel leuk en heel creatief. En vandaar dus... Ik zag dat Tony was overleden en toen dacht ik van... hé, dit kan een leuke...
1: Hintplaat.
0: Ja, een minder voor de hand liggende hintplaat zijn.
1: Ja, dus dat mag ook.
0: Tony Scott, dames en heren, 54 jaar. Helaas, hij is heen gegaan.
1: We gaan het hebben over het nieuws op Goeree over Flakkee. En ja, ik zei het al in het intro, heel veel branden.
0: Ja.
1: Heel veel branden. Mm-hmm. En ja, dan is het druk op de redactie. Vooral voor onze collega Robin, die overal naartoe scheurt. En ondergetekende die meestal het nieuws van hem... verwerkt en ook weer distribueert naar eventueel andere redactieleden. En dan komt er een nieuwsbericht uit. Ja, de meest actuele stuk de brand gisteren in Oudorp. En jij hebt daar een defensiehelikopter van over zien vliegen, begreep
0: ja,
1: ik net.
0: Ja, dat was wel grappig, ja. Gisteravond was het rond, even kijken hoor, 9:15, denk ik. Toen kwam die met een hele lange... We hoorden hem eigenlijk al vanuit de verte aankomen. Ja. Want zo is zo'n
1: herrie, hoek,
0: die hoor je.
1: Ja, ja,
0: en,
1: ja.
0: En toen gingen we vanuit de kleedkamer kijken. En ja hoor, er ging een Chinook met een enorme zak met zonder water eigenlijk.
1: Want toen zat er nog geen water in.
0: Nee. Maar die had hij al gedumpt in Oudorp. Want ik begreep dat... ik las dat bij ons op de site.
1: Ja, ja.
0: Dat al gedumpt was rond een bepaalde tijd. Ik weet het niet precies.
1: Ja. Nou ja, vanaf 2 uur was de brand. Toen kwam de eerste melding binnen. En eigenlijk ging het al heel snel naar een grote brand. Ja. Toen griep 1 en griep 2.
0: Zeker.
1: Voor mij lang geleden dat er een griep 2 is geweest op Goeree.
0: Ja, dan moet er echt wat aan de hand zijn, hè? Volgens mij.
1: Ja, nou ja, griep 1 is natuurlijk al wel grensoverschrijdend.
0: Oh, dat is ook zo.
1: En dan gaat het al sneller naar 2 toe. Mm-hmm. Ja, dat was een heel hoog risico op uitbreiding. En daarom hebben ze groot opgeschaald. En dat was echt wel van alles te zien. En 140, 150 man hebben daar en vrouwen hebben daarvoor gezorgd dat de brand uiteindelijk toch geblust is. Mm-hmm. En ja, de klap werd wel gegeven door die. Helikopter.
0: Nu die Chinook.
1: Ja, ja, ja. Ze hebben, dat zie je ook op de foto's op de website, van die stoplijnen aangelegd. En ik denk dat het de eerste keer was dat ik dat had gezien. Jij? Heb je het gezien dat van die slangen? En eindelijk of dat die slang lek is.
0: Ja, zo. Oh.
1: Of om de zoveel meter zit er een gat in.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Oh, wat goed.
1: Ja, en dat gebruiken ze dan om het gebied waar het naartoe gaat... Mm-hmm. Om dat nat te houden, zodat als daar de brand komt, dat het dan daar stopt.
0: Ja, ja, maar een stoplijn kan ook zijn dat je het brandbare materiaal weghaalt, hè, over een hele lange lengte.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, ja.
0: Dus dat is eigenlijk het is een algemene
1: benaming. Het is een wat bredere term dan.
0: Ja, zorgen dat het niet meer te verspreiden is, zeg maar.
1: Ja, want is het ook niet zo dat ze dan wel eens juist een stuk ergens doen afbranden? Zodat als het daar komt,
0: ook een stoplijn.
1: Dus gecontroleerd afbranden.
0: Ja, ja, ook een stoplijn. Ja, ja, ja. Ja, absoluut.
1: Nou, in dit geval hebben ze dus met water gespeeld.
0: Ja.
1: Nou ja, gespeeld. Er zijn wat liters doorheen gegaan.
0: Nou, het grappige is, door al die branden, ook in Frankrijk... zie je een enorme ontwikkeling aan, hoe zeg je dat? Vlamdovende oplossingen, zeg maar. Dus dat is heel apart om te zien. Want ik hoorde ook van de brandweer uit Nederland... dat ze naar Frankrijk gaan om te leren over allerlei nieuwe nieuwe technieken. En ja. die doen ze dan ook op. Ja,
1: ja. Nou ja, innovatie ten top natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Dus het gaat wel hard, zeg maar.
1: Nou ja, ik had er nog met collega's over. Van, stel nou dat we al deze middelen niet hadden gehad. Dan was die brand dus veel sneller groter geworden. En dan was er ook veel meer afgebrand.
0: Ja, zeker.
1: Dat,
0: ja,
1: ja. Dus ja, innovatie is goed.
0: Maar het is een probleem van de toekomst ook. Hè. Het is nu al een probleem, maar het wordt alleen maar erger, denk ik.
1: Ja,
0: door
1: droog,
0: de droogte en ja. watertekort.
1: Ja.
0: Dus ja, dat.
1: Nou goed, de duinbrand... moet ik even verder kijken. In de Kwade Hoek hebben we gehad. Dat was maandag. We hebben de brand dus in Oudorp gehad gisteren. Een brand bij natuurgebied De Vliegers.
0: Ja, ook dat.
1: In Middelharnis. Ja. Ja, dus er waren wat aardige wat branden. En ik hoorde net van een redactielid dat er ergens ook donkere wolken zijn gezien op het einde van het eiland.
0: Vorst van de Porsche.
1: Ja, vers van de pers inderdaad. Richting Ottersplaat.
0: Oh, daar zo.
1: Dus ik zit eventjes te spieken. Plap, plap, plap.
0: Check ja. het even.
1: Nee, daar heb ik nog geen update over. En we moeten natuurlijk niet vergeten, De Vlietberg. Dat zeg ik niet.
0: Persen.
1: Wacht even, De Vlietberg. Nee, dat heet hij niet. Hoe heet die Vliet? Hoe heet die berg nou?
0: Ja, onze Soms-Dijkse berg.
1: Nee, ja.
0: Ja, Vlietpark.
1: Ja, maar, of heet hij? Ja, nee, niet de Vlietberg, want dat is natuurlijk.
0: Nee, het is met Vliet. Maar Vliet, dat wist ik eigenlijk ook niet dat
1: in
0: hij zo
1: heet. Park, de berg ja, bij het Vlietpark. Maar nee, ik denk dat die berg nog geen naam heeft.
0: Oh, oké. Okay. De berg van Soms-Dijk.
1: Misschien dat die naam nog ergens.
0: Die in Middelharnis ligt waarschijnlijk.
1: Nou ja, precies. Ja, dat. Dus in het Vlietpark. Ja. Want hij heet Vlietpark. Ja.
0: Okay,
1: ja. Daar was natuurlijk ook brand.
0: Ja, dat vond ik ook wel bijzonder.
1: Ja, nou ja, precies. Dat zag er ook bijzonder uit. Met brand.
0: Zijn er al oorzaken inmiddels van al die branden?
1: Nee, nee. Er wordt natuurlijk van alles gespeculeerd. Zeker in dat natuurgebied bij Oudorp. Omdat het was de zoveelste keer. Mm-hmm. Daar, of nou, de zoveelste keer. Maar het was weer op diezelfde plek.
0: Ja.
1: Ondertussen stroomt de redactie binnen. Goedemiddag. Hallo.
0: Goedemiddag.
1: Ja. Dus ja, nou ja, geen idee. Er zijn geen uitspraken over gedaan. Nee, maar er zijn wat speculaties.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Elke week hebben we ook nieuwe nieuws. Nieuwe muziek, moet ik zeggen. Nieuwe nieuws.
0: En nieuwe muziek, inderdaad.
1: Nieuwe muziek. En daar zorg jij voor.
0: Ja.
1: Dus ik geef het kwartje aan jou.
0: Nou, het wordt gewoon een hele leuke. Want nou ja, verleden week was ik vrij negatief over alles wat nieuw hebben.
1: Nou, misschien ja, heb je het nog gemerkt. Even terug, ik start hem in.
0: Ja, ja, ja. Nee. Inmiddels is het allemaal weer gedaald, het stof. En nee, zijn er best wel leuke platen uitgekomen. Dus ga luisteren. De week door met Archipel. Ja, inderdaad. En we hebben nieuwe muziek van Snelle. En zijn nieuwe muziek heet, nieuwe plaat heet... Plaats Delict.

0: Ja, dan kunnen we over die branden ook wel over praten, denk ik. Plaatsen delict misschien, wel, licht. Het kan natuurlijk ook gewoon heel anders zijn wat dat betreft. Dit is de nieuwe van Snelle en die heet Plaats delict. Je luistert naar Omroep Archipel, Archipel Actueel. En we gaan door met nieuws wat actueel was en wat actueel wordt en wat nu actueel is zelfs.
1: Ja, ik heb een nieuwsbericht wat actueel was en is.
0: Oké, okay, nou,
1: dus
0: dat kan ook.
1: Het is nieuws van vroeger, of nou ja, het gaat over vroeger. Mm-hmm. De Atlantic Wall.
0: Oh ja, dat is een interessante, ja.
1: Ja. En de NOS hoorde ik het uitspreken als Atlantic Wall. Je hebt een waaier, je hoort.
0: Ja, je hoort hem
1: dat
0: nu.
1: Zien we niet, maar dat horen we nu. Ja, je hoort heel goed dat er een waaier aan
0: staat. Ik denk, wat hoor ik nu, ja. Maar dat is hem dus.
1: Zet hem uit.
0: Ja, op de hoogste stand was dat.
1: Ja, het is een beetje warm hier.
0: Ja,
1: voor de mensen denken, waarom heeft u een ventilator aan?
0: Ja. Ja.
1: Hey, maar hoorde je net wat ik, het accent wat ik bracht op het woord Atlantic Wall?
0: Nee, een keer.
1: Nou, de NOS die zei Atlantic Wall.
0: Wall.
1: Wall. Maar is het een Duitse naam?
0: Het is een Duitse naam.
1: Atlantic Wall.
0: Dus met een dubbel L.
1: Ja, maar Wall kan toch ook... Ja, ben ik nou zo? Of?
0: Ja, dat kan beide, denk ik, eigenlijk. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Het is maar net hoe je het in... maar Atlantic Wall...
1: Is uiteindelijk van Duitsland dan?
0: Ja,
1: omdat de Duitsers hem hebben aangelegd.
0: Ja, uiteindelijk, ja. Maar ze zeggen het ook zo. Dus
1: Eigenlijk, nou,
0: ja, ze maken er misschien een wall. Ja, misschien iets meer.
1: Dan heeft het NOS het goed uitgesproken.
0: Ja, denk ik ook wel. Ja.
1: Want de beelden die onze collega Ron heeft geschoten... die zijn ook uitgezonden bij de NOS. Want zo belangrijk vonden ze het.
0: Oh.
1: Ja, leuk hè?
0: Dus ik heb hem vanochtend nog even gekeken. Wat een leuke repo ook wel.
1: Mooi ook, met de zon hè?
0: Oh, dus, absoluut, ja. Goed gedaan.
1: Ja, absoluut. En ja, dan zie je dus hoe het publieke bestel werkt in Nederland. We beginnen lokaal, daarna gaat het naar regionaal... en vervolgens gaat het naar landelijk.
0: Nou, als ze het zo gewoon blijven doen ook, vind ik het prima, weet je wel. Maar vaak is het in het verleden toch ook wel geweest van... Nou, niet geïnteresseerd. We hebben de mensen daar toch wel...
1: Voor het nieuws bedoel je?
0: Voor het nieuws, ja. Het grote nieuws was dan altijd wel een soort van heilig.
1: Ja, goed, je hebt natuurlijk wel dat als landelijk denk van... dit is genoeg interessant om een eigen reporter naartoe te sturen. Zoals de brand bij Oudorp. Ja, dan zie je de NOS daar ook staan.
0: Ja, oké.
1: Je ziet daar Rijnmond staan. En wij staan daar dan ook. Ja, dan
0: is het... Nee, maar het is positief dat ze het doen, hè?
1: Jawel, ja.
0: Helemaal. En dat is ook het idee, hè? Achter de streek omroepen, toch?
1: Ja, precies.
0: Escalerend naar boven, eventueel.
1: Maar toch naar het onderwerp. Ja. Op het strand bij Oudorp zijn meerdere Duitse kustversperringen... uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. En Stichting WO2GO, oftewel zoals de NOS zei... Stichting Wereldoorlog 2GO... Zoiets.
0: Oh ja?
1: Ja, nee, dat ging niet goed.
0: Oh, wat jammer.
1: Maar de stichting WO2GO heeft de objecten onderzocht... en wil ze bergen om ze een plek te geven bij de bunkerroute.
0: Hmm.
1: En toen zei ik in de redactievergadering... van nu het bekend is geworden... gaan ze die dan niet weghalen. Maar die blijken dus heel diep in de grond te zitten. Ja, best niet veel. Ik denk, ik zie daar een klein dingetje staan.
0: Ja, het zit meer onder de grond, denk ik.
1: Ja, het is die gigantische palen zijn dat.
0: Ah ja, zeker.
1: En achteraf had ik het kunnen weten. Want ik heb gefilmd bij de bunkerroute.
0: Mm-hmm.
1: En toen heeft de voorzitter, Dennis Notenboom, van WO2GO... toen ook laten zien, want daar staan ook van die palen.
0: Ja, het is een huge.
1: Die zijn overal zo.
0: Ja, man.
1: Toen ook laten zien, want daar staan ook van die palen.
0: Ja, het is een huge.
1: Die zijn overal zo.
0: Ja, man.

0: constructies nog in de bodem aanwezig zijn. En door erosie en de werking van golven kunnen deze resten weer aan de oppervlakte komen. Nou, te zien de reportage op onze website. Of dus bij Rijnmond of bij de NOS.
1: Wat grappig.
0: Dat is het leuke. Ja. En even kijken, want dat wilde ik nog even melden. Hoe interessant mensen dan zo'n video vinden. Het is dus 3 dagen geleden geplaatst. En op YouTube is die dus al 16.000 keer bekeken.
1: Wat goed. Ja. Ja.
0: En dat is voor de filmpjes op YouTube. Op ons kanaal is dat heel veel. Okay. 16.000.
1: Ja. Want gemiddeld? Of is dat bedrijfsinformatie?
0: Dat is geen bedrijfsinformatie, want dat kan je gewoon openbaar zien.
1: Uiteraard.
0: Ja. Nee, op YouTube zijn de reportages, ja, dat is 1000 of 2000 of zo. Mm. Dat gaat nooit zo heel veel. Op Insta en Facebook, dat zijn de shorts. Ja. Ja, die zijn dan weer 20.000-30.000 keer.
1: Oh.
0: Dat is weer een andere manier van verspreiding.
1: Ja, en korter natuurlijk, dus hier minder.
0: Ja, precies. Ja.
1: Goed.
0: Heb je het gehoord over de sluiting van de cellencomplexen?
1: Ja, en dat wij daar ook mee te maken gaan krijgen. Ik bedoel...
0: De sluiting van 3 cellencomplexen binnen de politieeenheid Rotterdam... waar we het dus mee te maken hebben... Mm-hmm. Die heeft volgens de gemeente geen directe gevolgen voor de veiligheid op het eiland.
1: Ja.
0: Wel krijgt Goeree Overvelkee extra aandacht vanwege de grote oppervlakte en de langere reisafstanden.
1: Mm-mm.
0: Maar nu hoorde ik van betrouwbare bron... dat de politie denkt wel degelijk daar last van te krijgen.
1: Oh.
0: Omdat ze zeggen, ja, je moet nu gewoon verder rijden. En als er een wagentje... met een boef ver weg moet rijden... dan heb je langer niet een wagen beschikbaar.
1: Ah, zo.
0: Dus voor de planning... Kijk, nu wordt er wel gezegd dat... want de politie die zegt dat de huidige celcapaciteit... die is ruim voldoende.
1: Mm-hmm.
0: De 6 complexen die beschikken samen over 228 cellen. De 6 complexen die ze nog hebben. En die worden voor ongeveer 44% gebruikt. En door minder locaties open te houden... komt volgens de politie personeel vrij voor... onder meer de algemene opsporing en basisteams.
1: Okay.
0: Nou, het onderzoek naar de gevolgen blijkt dat aanrijdtijden iets kunnen toenemen... maar wel binnen de normen blijven. En om problemen te voorkomen worden onder meer nieuwe werkafspraken gemaakt... en wordt gewerkt met maatregelen zoals betere cellenregie en technische hulpmiddelen. Maar goed, nogmaals, de bron gaf wel aan van dat hij vraagtekens stelde. En dat was een bron vanuit de politie.
1: Okay.
0: Of dat het zeker geen gevolgen kan hebben.
1: Okay.
0: Nou, we gaan dat zien. Mm. Ze gaan wel beter... en strategisch positioneren. Dus de meldkamer gaat beter kijken van
1: oké.
0: Indien nodig ook over de districtgrenzen heen... om te garanderen dat er altijd regionale dekking is voor spoedmeldingen... ondanks de langere ritten naar een cellencomplex.
1: Okay.
0: Nou, dat is dus hetgeen waar de bron van zegt van... nou, daar heb ik nog mijn vraagtekens over.
1: Mag, hè?
0: We gaan dat meemaken. We volgen het op de voet. Mocht je nou zelf nieuws hebben, redactie@omroeparchipel.nl... En ook tips over dingetjes die je ziet ergens. Hè? Dat is ook heel belangrijk.
1: Zeker.
0: Stel, je ziet ergens iets... geef eens een voorbeeld, Erwin.
1: Nou, je ziet iets smeulen in de berm.
0: Iets smeulen, ja. En je denkt, dat kan een brand zijn.
1: Dit kan een brand worden.
0: Ja. Nou, we kregen gisteren bijvoorbeeld van iemand foto's opgestuurd... van de heli die water... pakte, schepte uit het Haringvliet.
1: Oh ja, want daar haalde hij het vandaan inderdaad. Hè?
0: Die foto hebben we ook bij het nieuwsbericht geplaatst.
1: Leuk.
0: Nou, het andere nieuwsbericht hadden we dan weer van een collega die ook een foto had. Dus van harte welkom om dat soort informatie te delen.
1: Heel goed. Door met de nieuwe muziek op Omroep Archipel. Dus de nieuwe Alex Warren, Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

0: de kaars.
1: Nieuwe muziek op Omroep Archipel. Dit is de nieuwe van Alex Warren. Oh, misschien ook wel een klein beetje, nou ja, zeg maar... bij het nieuws horend, ik zocht een woord.
2: Rescue, ja.
1: Rescuer.
2: Mooi, mooi gemaakt. Mooie plaat.
1: Het is wel een mooie plaat, ja, dit, inderdaad.
2: Wist je dat reverb, dus de echo,
1: ja,
2: bij muziek en zo... Dat blijkbaar tijdsgebonden is...
1: Oh, dat is interessant. Ja. Hoe bedoel je dat?
2: Nou, ik sprak pas een technische producer. En die had het dus over dat de reverbs die dan gebruikt worden in de jaren 80... dan anders zijn dan nu.
1: Oh, dat geloof ik al, ja.
2: En omdat dan hoor je daardoor ook dat het dus muziek is uit de jaren 80.
1: Oh, ja. Dat kan je horen. Ja. Ja. Ja, ik weet nog goed dat wij in een studio op Radio Fouquet... Hadden we daar een heel... Of was dat niet in de studio, maar of dat ik hem zelf had. Maar dat was nog een tape, zeg maar.
2: Aha.
1: Die, ja, ik weet
2: een
1: niet
2: tape precies... reverb?
1: Ja.
2: Oh ja, ja, dat is
1: maar
2: bekend,
1: dat is echt ouderwets dus.
2: Ja, ja, maar dat is analoog. Dat is echt nog wel het... Ja,
1: ik ben toch gek op analoog, hoor. Ja. Ook, als je nou een LP opzet of zo... is dat toch eigenlijk mooier dan een MP3'tje? Laten we eerlijk zijn.
2: Ja, men zegt dat daar leven in zit, hè?
1: Nou ja, in ieder geval de frequentie is breder natuurlijk. Hè? Bij MP3 wordt natuurlijk van links en rechts... wordt van achter naar voren worden dingen afge...
2: Nou, we hebben hier een platenspeler nog staan. Dus,
1: maar zonder kop.
2: Je moet wel je eigen kop meenemen. Voor de mensen die denken, een platenspeler, wat is dat?
1: Ja,
2: dat is, nou ja, trouwens, dat is niet waar, hè? Want de jeugd die koopt juist langspeelplaten.
1: Oh, mijn dochter heeft alleen maar
2: langspeelplaten. Ik wil zeggen, dat hoef je helemaal niet uit te leggen.
1: Maar misschien moeten wij wel eventjes zo'n ding aan de gang trappen weer. Dan kunnen we eens een keer een analoog plaatje draaien.
2: Lijkt me heel leuk.
1: Ja, toch?
2: Ik was vergeten tegen jou te zeggen... misschien weer hem klaarzetten voor de agenda-tune. Om de agenda te doen.
1: Oh.
2: Ja, we hebben een agenda-dingetje klaarstaan. Dat is altijd handig dat je dan tegen je collega zegt... van zullen we na het nieuws agenda-berichten doorgaan nemen?
1: Ik had de agenda staat niet in de jingle-pad op dit moment.
2: Is hij niet opgeslagen?
1: Hij is niet opgeslagen.
2: Ah, nou, maakt niet uit. Dan gaan we er direct naartoe.
1: Ja, laten we dat doen.
2: Yes. Niet morgen, maar volgende week zaterdag. Maar je kan het maar alvast weten. Is een rommelmarkt bij buurthuis De Keet... in Achthuizen. We hebben daar eerder een reportage over gemaakt. Dus ik dacht, misschien weet je het. Maar,
1: was even aan het zoeken naar onze jingle.
2: De agenda jingle.
1: Ja, hij is er gewoon echt niet.
2: Niet?
1: Nee.
2: Dat is toch heel gek.
1: Ja, dat is heel
2: hebben we toch vorige week erin gesleept.
1: Dat lijkt mij.
2: Maar waarschijnlijk niet
1: opgegaan. Niet gesaved.
2: Ja. Dat waren technische details. Volgende week dus. Een rommelmarkt bij buurthuis De Keet in Achthuizen. En dat begint om 10:00 tot 3:00. En bezoekers kunnen langs de kramen met tweedehands spullen lopen. En er worden onder meer boeken, kleding, speelgoed en elektrische apparaten verkocht. Daarnaast zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar. En wat ook leuk is uit de agenda. We hadden het er vorige week over. Ik vond het opvallend dat er een matinee-concert was... waarbij er een dominee was die ook orgel speelde.
1: Ja, daar had je het heel moeilijk mee.
2: Nee, niet moeilijk, maar...
1: Je had er nu al twee.
2: Ik vond het opvallend. Nou, ik heb dus nu nummer 3.
1: Dat meen je?
2: Ja, ik denk dat het een serie is. Dat ze van heel bewust... Nee, dat is jouw mening.
1: Nee, sorry.
2: Hier volgt een mening.
1: Een flauwe opbrenging.
2: Dat is een flauwe. Nee, grapje, mensen, grapje. Ja. Zaterdag 8 augustus, dat is dus morgen, organiseert... de hervormde gemeente in Oudorp wederom een matinee-concert op het Van Vulpenorgel. Dat is echt een mega-orgel.
1: Ja, je hebt daar verstand van, hè?
2: Ja, ik heb er inderdaad verstand van. Dat is eigenlijk te groot orgel voor een te kleine kerk. Ja.
1: Oversized.
2: Ja.
1: Echt waar?
2: Ja. Maar wel heel bijzonder.
1: Is dat nadelig ook of niet?
2: Nee, kijk, op een orgel, er zitten allemaal knopjes op.
1: Oh, je kan hem wel zacht zetten.
2: Daar zet je stemmen erbij in het midden. Zeg maar als een orkest.
1: Ja.
2: Dan heb je 1 fluit of 4 fluiten.
1: Oh, ja.
2: Heb je 3 trompetten of 1 trompet.
1: Oh, wat goed.
2: Nou, en dat kan je bij een orgel ook doen.
1: Dat zie ik bij Frida dan altijd doen, zeg maar, op die filmpjes van jullie.
2: Ja, mijn echtgenoot inderdaad, die registreert als ik... Want inderdaad, ik heb er verstand van omdat ik ook orgel speel.
1: Ja.
2: Dat is ook een
1: dat mag gewoon even gezegd worden, maar...
2: Ik ben artiest ook nog.
1: Ik vind het heel knap.
2: Dank u,
1: Maar ik vind het vooral leuk, die filmpjes, jij met Frida, met je vrouw. Dus,
2: dat zie je haar registreren, zoals
1: en dan
2: dat
1: denk
2: heet.
1: Ik van, wanneer weet ze nou dat zij zo'n ding uit moet schrijven?
2: Ja, dat is jaren ervaring.
1: Oh, wat goed.
2: Ja, je schrijft het ook wel op, maar dat is ook een kwestie van gevoel.
1: Ja, ik vind dat zo knap, echt waar. Dat meen ik echt.
2: Als laatste hierover, kijk, mijn specialiteit, om het zo te zeggen, ligt bij improviseren.
1: Mm-hmm.
2: En bij improviseren, dan is het heel belangrijk dat de registrant weet ongeveer waar je naartoe wil.
1: Ja,
2: want als ik wil opbouwen in dat stuk muziek wat ik speel, en de registrant gaat alle registers dicht doen, dan heb je toch een probleem.
1: Dan ben je stilte. Dan heb je stilte.
2: Ja, precies. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat je dus op elkaar bent ingespeeld.
1: Ingespeeld.
2: Nou, terug naar het nieuws.
1: Ja, sorry.
2: Het concert wordt verzorgd door dominee E. Achterhuis uit Heinoord. Kijk, nou, dat is ook leuk. Zijn echtgenoten. Mevrouw Achterhuis, Danenberg, die verleent haar medewerking en zal bij een aantal werken de viool bespelen. Een muzikaal echtpaar.
1: Prachtig.
2: Nou ja, morgen om 11 uur in de hervormde gemeente in Oudorp.
1: Oké. Okay.
2: Ik had nog een andere leuke. Ja, dat is deze. Steven Kazan. Die komt naar Oudorp.
1: Is dat de zoon van?
2: De zoon van, ja. Ja. Op dinsdag 11 augustus heeft hij een Magic Summer Show in Theater Houten Kaap in Oudorp. En de show begint naast magie ook humor, interactie. En de duurt zo ongeveer 40 minuten.
1: Oh.
2: Ja. De familieshows die vinden plaats van 5 tot 10 over half 6. En van 7 tot 10 over half 8. Kaartjes voor de voorstelling kosten €15. En zijn verkrijgbaar via de website van de Houten Kaap. Zullen we nog eentje doen?
1: Ja, is goed.
2: Voor meer informatie kijk op onze website. Of in de app. Dan kan je ook alle agendaberichten zien. We zijn trouwens bezig met een nieuwe website. Daar kunnen mensen zelf via de website ook de agendaberichten aangeven. Of invullen en opgeven.
1: Oh, opgeven, oké. Okay,
2: ja. Ja, wat we nu doen is, je krijgt een persbericht binnen als redactie zijnde, en daar maak je dan een agendabericht van. Maar het gaat natuurlijk sneller als mensen zelf al de noodzakelijke velden invullen. Van hoe laat,
1: zo.
2: Waar en nou, okay. Dat soort zaken.
1: De mensen die het aangeven, zeg maar. De
2: organisator of zo.
1: Ja, ja, precies. Ja, precies. Okay, ja.
2: Als laatste de Hippie Beats Day Markt bij het Houten Kaap weer. Dat is donderdag 13 augustus. Een Happy Beach Day Markt. Ja, wat denk je wat het is?
1: Nou, het klinkt in ieder geval vrij en blij.
2: Nou ja, dat denk ik ook. En naast verschillende kramen met kleding, lifestyle producten, sieraden en woonaccessoires is er ook live muziek. En daarnaast zijn er verschillende foodtrucks op het terrein te vinden. En de markt is te bezoeken van 12 tot 8. Aan de Westerweg in 18.
1: Leuk. Nou, iedereen gaan, zou ik zeggen. Leuk agendapunt. Ik ga zo nog even verder kijken naar de jingle van de agenda.
2: Ja, leuk. Hou ik jou.
1: Te laat, maar goed. Dit is nieuwe muziek. Over Mono.

0: afkomstig uit Wales, dit duo. Elektronische dansmuziek maken ze. En het zijn Tom en Ed Russell. En nee, ze zetten niet hun vrouwenstem op. Dit is een ingehuurde stem, misschien wel AI, weet je wel. In ieder geval wel een lekker plaatje. Nooit van gehoord. Over Mono, houdt ze in de gaten. After the Rain.
1: After the Rain?
0: After the Rain.
1: After the Rain,
0: ja, precies.
1: Ja, AI. Ja, dat wordt steeds
0: geen
1: vaker
0: idee, ingezet,
1: maar dat zou kunnen. Ja. Ja. Ja. Ja, maar meestal als toch een iemand erbij zingt, dan wordt het toch featuring by.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Maar dat kon ik niet vinden eigenlijk bij deze. Dus vandaar.
1: En je hebt een ventilator staan daar in de techniek ruimte.
0: Is een hele grote.
1: Ja. Heb je er wat aan? Want het is nogal warm.
0: Het is, ja.
1: Nou, het is vol te houden.
0: Het is vol te houden.
1: Oh, oké. Okay. Nou, de hitte is niet alleen zwaar voor mens en dier.
0: Oh, wat een leuke brug. Ja.
1: Leuk, hè? Ook apparaten kunnen last hebben van zeer hoge temperatuur. En zo kunnen bij AED's die buiten hangen de batterijen sneller leeglopen en kan de plaklaag van de elektrode uitdrogen. Nou, en dan heb je dus echt wel een probleem.
0: Zeker.
1: De AED die buiten hangt wordt meestal beschermd door een kast. Dit kan bij warmte fungeren als een broeikas, waardoor de temperatuur snel oploopt. Weet jij de AED te hangen bij jou in de buurt?
0: Nee, er is een app voor. En die heb ik een tijdje gehad op mijn telefoon. Maar ook niet meer.
1: Ook, nee, maar gezegd, is het wel belangrijk, hè, om dat te weten.
0: Ja, ik weet het wel. Bij de Albert Heijn denk ik dat hier eentje, dat eentje hangt.
1: Dan moet je nog een sprintje trekken.
0: Dan moet ik wel een eentje lopen, ja, nog even.
1: Is het niet bij de kerk misschien ook?
0: Je woont, not sure, eigenlijk. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zeker.
1: Hebben ze een verenigingsgebouw ook, of niet?
0: Nee, dat is ook een stukje verder nog.
1: Oh.
0: Dus een beetje hetzelfde als de Albert Heijn dus.
1: Hmm.
0: Daar hangt er trouwens wel eentje, inderdaad. Ja. De kerk daar zo. In het gebouw. Hoe heet het?
1: Misschien moeten ze een keer een actie beginnen. Ken uw AED.
0: Nou, wat ik zeg, er is een hele handige app die je kan gebruiken. Dus dat is echt wel een goeie. Ja.
1: Maar goed, dan moet je nog nadenken, als je zo'n ding nodig hebt om die app te openen, dat je ook
0: precies, dat nog hebt. Dat vond ik dus ook een beetje.
1: Ja,
0: weet je wel, dan moet je. Maar goed, dan heb je in ieder geval een richting.
1: Ja, precies. En meestal is het wel zo, als ik het goed nog steeds heb geleerd en onthouden, dat de ene persoon gaat al de renovatie doen, handmatig.
0: Zeker.
1: En geeft de andere opdracht, bel 112 en haal een AED. Hè?
0: Ja, dat precies zo. Dat is een beetje de volgorde. Ja. Ja, klopt.
1: Nou ja, hier in Dirkstand in de studio hebben we een eigen luxe. Want volgens mij hangt er eentje hier bij de apotheek. En ga je de ring door in Dirkstand, hangt er ook eentje bij het verenigingsgebouw van de kerk.
0: Ja, precies.
1: Okay. Dus doet de ene het niet, dan doet de andere.
0: Ja.
1: Maar goed, ze moeten het dus nog wel doen. Want zij kunnen dus een soort van gefrituurd worden, zoals we hier zeiden. Ja, want boven de 50 graden, dan kan je het dus best weghalen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Er kan niet preventief gecontroleerd worden of een plaklaag op de elektrode nog goed is. De elektroden die zijn geseald en als je het seal verbreekt, dan droogt de gel die erop zit, die droogt dan sowieso uit.
0: Okay.
1: En de gel verliest dan zijn kleefkracht en zijn geleidingsvermogen.
0: Dus het is gel, geen lijm of zo.
1: Dat hoop ik niet, want als je die dingen op je lichaam, dan komt er nooit meer af.
0: Zwakke lijmen.
1: Nee. Ja, dit is natuurlijk voor de het geleiden, die stroom moet er doorheen.
0: Zeker, ja.
1: Erg belangrijk dus om even rekening te houden dat die dingen dus niet vol in de zon hangen.
0: Nee.
1: En zowel haal ze dan weg als het zo warm wordt, want van het weekend wordt het weer warm. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Of zorg ervoor dat het onder een afdakje zit.
0: Ja.
1: Dat die een beetje in de schaduw kan zitten. En dat is natuurlijk echt wel een mega verschil. Hè? Of dat iets vol in de zon hangt.
0: Absoluut.
1: Of in
0: scheelt alles. Ja.
1: De schaduw.
0: Ja.
1: Hey, een goed bedoelde actie, dat kan een zeehondenpup zijn moeder kosten. Weet je dan waar ik het over heb?
0: Nou, ik zit even te denken, maar.
1: En er was een incident.
0: Is het niet? Nee. Jawel, is het die man die die zeehond heeft meegenomen?
1: Ja, dat was.
0: Ah, ja, oké. Okay,
1: ja. Asiel, of Asiel bedoel ik. Asiel, sorry.
0: Asiel.
1: Die deelde het verhaal op 10 juli op hun sociale media. En het dier, dat werd door een omstander meegenomen naar zijn huis, omdat deze persoon dacht dat de pup was verlaten. En volgens het opvangcentrum was daar helemaal geen reden voor. De moeder was waarschijnlijk nog op zoek naar voedsel in de zee. En toen ze terugkwam op het strand, was haar pup verdwenen. Het dier kon daardoor niet terug naar zijn moeder en verblijft sindsdien in de opvang.
0: Mm.
1: Het opvangcentrum vraagt strandbezoekers om minimaal 30 meter afstand te houden van zeehondenpups. En volgens ACIL verblijven momenteel 20 pups in de opvang. Dat is veel hoor. 20.
0: Dat is best veel, ja.
1: Meer dan in dezelfde periode vorig jaar, in 2025. Een deel van deze dieren is volgens ACIL opgenomen nadat mensen een pup hadden meegenomen. Of de moeder hadden verstoord.
0: Mm.
1: Dus minimaal 30 meter afstand is het advies. Wie twijfelt of een zeehond hulp nodig heeft, kan volgens het opvangcentrum het dier met rust laten en eerst contact opnemen met een zeehondenwachter of een opvangcentrum. En volgens Aceville kan onnodig ingrijpen ertoe leiden dat een pup die nog door zijn moeder wordt verzorgd alsnog in de opvang belandt.
0: Ja.
1: Sneu, hè?
0: Ja.
1: Want de moeder is dus dan voorgoed de pup kwijt.
0: Mm-hmm.
1: Als die natuurlijk in het opvangcentrum. Maar het is niet dat, denk ik, althans ik vraag, kijk nog even terug bij de redactie, het is niet dat ze later herenigd worden. Nee, hè? Nee, iedereen schudt hier. Nee.
0: Nee, dat gaat gewoon niet.
1: Nee. Nee. Nee, nee. En waarschijnlijk moet je natuurlijk wachten tot zo'n pup terug in zee kan.
0: Mm-hmm.
1: Totdat die bepaald gewicht. En,
0: ja, zeker. Dat wordt nu gewoon groot maken en opvoeden, denk ik, voor asiel. Asiel, asiel.
1: Asiel, ja. Ja, het is een bijzondere naam.
0: Ik vond het heel leuk verzonnen. Want ja. Het is natuurlijk, je kan het verschillende manieren uitleggen.
1: Ja, absoluut. Laatst nog, voordat we nog naar muziek gaan. En daarna naar Sam, denk ik. Hè?
0: Ja.
1: Want Sam heeft weer een uitzending vanavond. Jouw weekendstem. En dan gaan we Sam even vragen welke onderwerpen hij daarin gaat behandelen.
0: Zeker.
1: Laatste nieuwsberichtje nog. Schepen die lopen vast, natuurgebieden staan in brand en huizen verzakken door de droogte. Maar hier op het eiland staan de sloten vol water en worden veel landerijen nog volop besproeid. Een opmerkelijk gezicht voor de leek, maar voor de boer is het een zegen. Een artikel van Rijnmond hebben we overgenomen. Want aan de rand van een aardappelveld bij Achthuizen steekt Erik van Oorschot zijn riek in de grond. Hij wrikt de korrelige klei los en constateert: kurkdroog. Hier kan je geen kluit van maken. Ja, maar toch is hij niet ontevreden over de middelgrote aardappelen die hij met zijn handen opgaaft. Ze zijn niet groot, maar dat hoeft ook niet. En ze liggen gewoon straks in de supermarkt. En waardoor denk je dat het komt?
0: Erg geen flauw idee.
1: Nou, hij kan gewoon nog beregenen.
0: Dat mag nog steeds dan?
1: Nou ja, dat komt omdat hier op het eiland. Het eiland wordt omringd door grote hoeveelheden zoet water.
0: Ja.
1: Nou, gisteren ook bij de brand hebben ze ook water uit het Haringvliet gehaald.
0: Mm-hmm.
1: Met de heli.
0: Oké, dat snap ik.
1: Omdat ze niet met zout water mochten blussen.
0: Nee, okay.
1: Want het is daar een waterwindgebied.
0: Ah ja, zo. Oh, dat is interessant. Ja,
1: ja,
0: okay.
1: Ja, dus er mocht niet geblust worden met zout water. Okay. Sowieso is dat heel slecht voor die pompen en zo.
0: Ja.
1: Dus daarom gingen ze water halen uit het Haringvliet.
0: Ah, oh, oké. Okay.
1: En nou ja, de inlaatpunten. Die stroomt, dus dat stroomt water uit het Haringvliet naar een, ja, uiteindelijk natuurlijk een uitgebreid stelsel van sloten, kreken en kanalen. Ja. En daar halen dus de boeren weer hun water uit.
0: Oh, oké, want ik vond het wel bijzonder gisteravond op het voetbalveld. We waren gewoon aan het besprenkelen, aan het besproeien, ja. Het eerste veld.
1: Nou ja,
0: en ik dacht, van, nou, we hadden met z'n allen zoiets van, mag dat?
1: Mag dat dan,
0: nog?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Waarschijnlijk als het uit het water wordt gehaald, dat het dan toch mag.
0: Uit de sloten, ja, dan uiteindelijk.
1: Ja, uit sloten. Ja. Ik zat ondertussen te lezen sloten, kreken en meren.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Ja. Dus.
0: Interessant.
1: Ja, het hele artikel is te lezen op Rijnmond of op onze website.
0: Nou ja, heel goed. Ga er naartoe, zou ik zeggen. En lees de artikelen.

0: misschien bekend van zijn bijdrage aan de James Bond film in 2013. En het thema heette toen Writings on the Wall van Sam Smith. En volgens mij heb ik hem een tijdje terug, gewoon een paar weken geleden misschien, ook al een nieuwe single van hem gedraaid. Dit is zijn laatste uitgave. When He's Gone heet het, van Sam Smith. Dit is Omroep Archipel met Archipel Actueel. En we hebben altijd een vast item in de show. En ik hoop dat die hangt.
1: Sam van jouw weekendstem. Sam van jouw weekendstem.
0: En dat is Sam van jouw weekendstem. Zou die hangen, ja of nee? Hey, hallo?
2: Ik ken het wel, toch?
0: Oeh, heel zacht hoor, moet ik zeggen.
2: Zacht is, ja.
0: Misschien moet ik even de sonobus...
2: Is het toevallig?
0: Ja?
2: Of niet? Is dat beter?
3: Nee. Je moet niet jezelf harder zetten.
0: Nee,
3: wij gaan niet even kijken of we een schuifje wat harder open kunnen zetten.
0: Een klein momentje hoor. Ben je er nog?
2: Is dit goed zo?
0: Nee, de uitvoer wordt het niet echt. Nee.
2: Nee, niet?
3: Je bent aan de zachte kant.
2: Toch mezelf wel harder zetten, of dat ook niet?
3: Nee.
0: Dan ga je overstemmen, denk ik.
3: Ja. Ik zou zeggen, mensen, bel even.
0: Even wachten hoor. Misschien kan ik hem gewoon op de gain op het mengpaneel.
3: Oh, dat kan ook nog. Ja.
0: Als dat lukt. Even wachten hoor.
3: Het gebeurt allemaal live, dames en heren.
0: Sam. Test. Ja. Oh, ja, Sam, nog een keer?
3: Oh, nee. En dat was Sam.
0: Ja, ik had een knopje tegen. Okay. Ja? Sam? Ja, hou okay. Ja. Nou wordt het wel beter.
2: Oké, is het beter, ja?
0: Ja hoor, stuk beter zelfs. Gelukkig.
2: Nou, super.
0: Ja, hallo.
3: Goedemiddag, Sam.
2: Goedemiddag. Ja, het is inmiddels wel avond. Zo lang hebben we het erover gedaan. Om een beetje hard te krijgen.
3: Nee, dat valt mee. Het is nog 5:10 en jij bent tussen 7 en 9.
2: Tussen 7 en 9 klopt de zomerse jouw weekendstem. Want het is daar in Nederland ook wel zomers, hè?
3: Zeker, want jij bent ver weg? Of,
2: Nee, ik zit ook gewoon in Nederland.
3: Ik wil zeggen, ja, door omstandigheden ben je wat eerder teruggekomen. Hè?
2: Ja, klopt, inderdaad.
3: Ja, maar jouw weekendstem gaat wel door nog van de band? Of ga je het live doen vanavond?
2: Nee, hij is opgenomen inderdaad.
3: Oh, oké. En wat ga je behandelen?
2: Nou, sowieso wat een beetje de trending vakantie plaatsen zijn, landen. Onder andere dus Kroatië. Vorige week heb ik het er al een beetje over gehad. Maar we gaan er nu wat dieper in. Ook waarom jongeren dat dus kiezen. Maar Oostenrijk is ook weer heel populair. En het is een beetje krom. Maar ook heel veel Nederlanders kiezen ervoor om niet meer op vakantie te gaan. Omdat het dus zo duur is.
3: Oh ja, ja, precies.
2: Want zijn jullie op vakantie geweest toevallig?
3: Ik ben een paar dagjes geweest en binnenkort ook weer een paar dagjes. En ja, Erwin, jij bent ook pas nog geweest. Hè?
0: Continu op vakantie.
3: Eigenlijk is Erwin, dat doet precies, die mag je niet meerekenen. Want die heeft vakantievieren als hobby volgens mij met zijn vrouw. Dus sinds ik hem ken, is het, overal gaan ze heen. Maar het voordeel, ze weten dan ook wel de juiste plekjes te vinden. Dus je kan hem altijd om raad en advies vragen.
0: Doe er je voordeel mee. Ja.
2: En ik heb gehoord dat jij in de vakantie ook gewoon doorgaat met Archipel Actueel. Dus...
3: Wie? Ik?
2: Nee, Erwin.
3: Erwin?
0: Zeker.
3: Ja.
0: Maar we hebben daar ook ervaring in. Ik heb nog
3: dat hebben we natuurlijk eerder gedaan. Ja, ja, toen hadden we zo'n verbinding als nu met Sam. En dan was je ook ergens ver weg.
0: In Frankrijk. Mijn achterste
3: met je telefoontje.
0: In een grasveld. Ja, was best
3: lang levende techniek.
0: Ja, ging goed. Ja.
3: En wat nog meer, Sam?
2: Nou, we hebben natuurlijk sowieso de vaste items. Hè. Zingen we zelf maar terug naar toen. En die heb ik natuurlijk wel een beetje afgestemd op de zomerse temperaturen. En niet te vergeten hebben het regio-nieuws. Natuurlijk houden we dat wel algemeen. Dus we hebben natuurlijk, kijk, weet je, als je een opname maakt, je kan niet actueel zijn.
3: Nee, je kan niks over de branden zeggen dus.
2: Nee, dat niet.
3: Nee. Dat is goed.
2: Maar daar zijn jullie voor.
3: Daarom.
2: Ja. Toch, en mensen hebben de app als het goed is. Hè? Dus,
3: daarom.
2: Dus, altijd, en er komt een nieuwe website aan, heb ik net gehoord. Dus...
3: Ja, dat wordt spannend, die overgang van een oude naar een nieuwe website. Ja, dat is altijd technisch altijd spannend. Want ja, er zijn nog systemen die van dat ene gebruik maken. En dan komt dat nieuwe. En et cetera, et cetera.
2: Het moet weer omgezet worden. Ja.
3: Ja. Hey, bedankt Sam. Dus vanavond tussen 7 en 9. Jouw weekendstem.
2: Zeker.
0: Bedankt Sam. Veel succes. Ook al is het op de band. De closer krijg je later. En niemand heeft een idee waar ik het over heb, natuurlijk.
3: Van bedankt van Sam van je weekendstem.
0: Ja, precies dat, ja.

0: Bekend uit de band van Ilse de Lange. En hij is al een geruime tijd geleden voor zichzelf begonnen. Bertolf. En ook weer, je raadt het al, dit is zijn nieuwe single, Still Have You. I'm so lucky that I still even lekker laten draaien. Oh, ja, dit was het.
1: Country.
0: Country, ja. Overigens is het, komt er een nieuwe zender. Een radiozender met alleen maar country.
1: Echt waar?
0: Eigenlijk ja, ik hoorde het vandaag.
1: Via internet of DHB Plus?
0: Nou, dat moet ik nog even uitzoeken, maar dit is wel een interessante ontwikkeling.
1: En wat voor soort country of verschillende soorten?
0: Nou, ik weet nog niet de details. Ik gooi het gelijk maar op. Maar wat ik wel aan, waar ik wel aan moet denken is dat wij, dat ik toevallig, enige countryplaat heb ingeprogrammeerd in de playlist. En dat het mijn vrouw opviel.
1: Dat er non-stop country langs kwam.
0: Ja, ja, ja. Okay. En ik zei, ja, waarom niet? Als het lekker klinkt en het past erin, dan gooi je hem er ook in. En, ja. Maar het valt op dus. Grappig. En nu het nieuws over de countryzender. Ik denk, nou ja, ja. Het is toch weer bijzonder.
1: Zoeken ze nog programmamakers? We gaan naar het weerbericht. Vanavond neemt de wind af en vannacht is er bijna geen wind meer over. Het wordt ook helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen is het daarna heel rustig met een zwakke veranderlijke wind en later een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Het is zonnig met later wat sluierbewolking en het wordt ook warmer met maxima van 25 tot 29 graden. Zondag komt daar nog 2 of 3 graden bij en dan kan het 27 tot 32 graden worden.
0: Hallo.
1: Ja, en ook zondag is het meest zonnig en ook dan is er een zwakke variabele wind. Maandag komt er een matige wind uit het noord tot noordoosten staan en daardoor wordt het een paar graden minder warm met maxima rond 27 graden. Er is die dag tijdelijk meer bewolking en misschien een enkele bui, maar veel zal dat niet zijn voor wat betreft de regen. En daarna lijkt het ook zo goed als droog te blijven. Pas aan het eind van de week is er kans op enkele regen- en onweersbuien. Maximum medio volgende week rond de 30 graden.
0: Oh, hallo. Ja. Even wennen weer. Oh nee.
1: Ja, nou ja. Ja. De droogte in het gebied van Waterschap Hollandse Delta houdt aan. Want er is wel regen geweest eind juli. Maar er is nog altijd te weinig neerslag gevallen. We hebben de hele tijd al over de droogte.
0: Ja.
1: Er stroomt ook minder water door de Rijn. Daarom houdt het waterschap de bestaande maatregelen in stand. En als het de komende tijd droog blijft, kunnen extra maatregelen nodig zijn. Volgens het waterschap is de hoeveelheid regen die dit jaar is uitgebleven opgelopen tot ongeveer 300 mm. Nou, ik denk van de afgelopen dagen dat dat waarschijnlijk nogal is opgelopen. En ook komt er minder zoet water dus via de Rijn in Nederland binnen. En daardoor wordt het dus moeilijk om voldoende zoet water beschikbaar te houden. En voor Goeree Overflakkee is de situatie volgens het waterschap relatief gunstig. Nou, daar hebben we net natuurlijk al over gehad, het artikel van Rijnmond, dat het eiland voor het grootste deel het zoetwater uit het Haarivliet krijgt. Wel neemt ook op het eiland de druk op de zoetwatervoorraad toe. Op sommige momenten kan minder water worden ingelaten, doordat het zoutgehalte in het rivierwater te hoog is. Het waterschap probeert de waterpeilen in de polders daarom zo hoog mogelijk te houden om een reserve op te bouwen voor de komende weken. Er is wel een verschil binnen het eiland, want op de kop van Goeree is de situatie anders. Daar kan geen zoet water worden aangevoerd en zijn het grond- en oppervlaktewater afhankelijk van de duinen. Door de aanhoudende droogte dalen de waterstanden geleidelijk. Aan de zuidkant van het eiland, onder meer bij Dirkszand en Herkingen, kan op sommige plaatsen zout grondwater omhoog komen. En dit kan lokaal leiden tot verzilting. Waar mogelijk laat het waterschap zoet water in om het oppervlaktewater door te spoelen. Daarbij kan niet worden gegarandeerd dat alle sloten zoet blijven. Zo gaat dat. Er komt best wel veel kijken bij waterschap. Nooit meer stil?
0: Nee, inderdaad. Ik vroeg het me net af van. Het is toch wel een wetenschap, zowat.
1: Ja, en binnenkort ook weer, althans binnenkort, de verkiezingen. Wanneer zijn die? Volgend jaar, hè? Ja,
0: okay.
1: Duur nog even. Maar
0: nou ja.
1: Ja, daar wordt dan toch ook wel weer bepaald door jouw stem wat er gedaan wordt op het gebied van water.
0: Zeker.
1: En daar gebeurt nogal wat.
0: Nogal.
1: Ja. En nog een laatste nieuwsberichtje.
0: Zeker.
1: Heb je het gelezen, gezien over dat steeds meer reizigers slapen in tuinen op het eiland? Legaal, hè?
0: Oh, legaal ook nog. Ja, ik heb hem wel even meegekregen. Ja. Maar ik kan hem niet precies meer navertellen. Maar
1: ja, er is een initiatief, Welcome to My Garden. Dat is een online platform waarop mensen hun tuin gratis beschikbaar kunnen stellen aan wandelaars en fietsers die met hun tent een overnachtingsplek zoeken.
0: Oh zo.
1: En op het eiland zijn 3 van deze gratis kampeerplekken te vinden. In Dirkszand, Oude Tongen en Nieuwe Tongen.
0: Oh.
1: En ja, twee studenten die hebben het opgericht.
0: Oh, wat grappig.
1: En ze konden tijdens de coronaperiode niet op vakantie. En als alternatief zochten ze een plek waar ze bij iemand in de tuin mochten slapen. Dat lukte, waarna ook de ouders van een van de studenten hun tuin beschikbaar stelden als overnachtingsplek. En dat leidde uiteindelijk tot een sneeuwbaleffect. Geinig, hè?
0: Geinig?
1: Geinig.
0: Maar gratis ook. Heb ik dat gemist of niet?
1: Ja, ja, okay. het is gratis.
0: Maar gratis en voor niks. Ja. Okay.
1: Thea Bot.
0: Thea,
1: ken je
0: wie
1: nog?
0: Wie kent er niet?
1: De oud-wethouder.
0: Zeker.
1: Die heeft ook haar tuin beschikbaar gesteld.
0: Oh, goed. Ja.
1: Ja. Bij Thea mogen de mensen ook naar binnen. Voor de wc.
0: Voor de wc, dat is ook al handig.
1: Ja. Nou ja, nee, uiteindelijk hoef je dat dus niet beschikbaar te stellen.
0: Nee, ja, precies. Ja,
1: het is
0: ja.
1: Gewoon kamperen en that's it.
0: Ja, ja.
1: Maar je ziet dus dat de ene die zet er nog een cc-apparaat in de schuur. Een kopje koffie of een waterkoker.
0: Het wordt misschien steeds groter straks.
1: Ja, dat denk ik wel. Hoe meer bekender dat wordt.
0: Ja,
1: er heeft ook een mevrouw heeft een eco-toilet in de tuin.
0: Oh, een gat in de grond bedoel je?
1: Ik zag het op de reportage. Dat was een van de kist. Iets, maar ja, uiteindelijk was het gewoon wel een gat en zitten en gaan.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Ze noemen het een eco-toilet.
0: Nou.
1: Ja. Welkom to my garden. Oh. Binnenkort hebben we ook welkom to mijn oprit.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat is een ander initiatief.
0: Leuk ook, leuk initiatief.
1: Maar binnenkort.
0: Heel goed, heel goed.
1: De tijd zit erop.
0: Zeker.
1: Bedankt weer voor deze uitzending.
0: Jij ook, het was leuk.
1: Mocht je nieuws hebben, welkom op redactie@omroeparchipel.nl.
0: Inderdaad. Arjan, bedankt. Fijn weekend. Ook iedereen die geluisterd heeft. Fijn weekend.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een 14-jarige scholier schoot in een school in het Thaise Nontaburi 5 docenten dood. Eerder vermoordde hij zijn grootouders, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. 9 van de 30 gewonden verkeren in kritieke toestand. Premier Anoutin kondigde strenge nieuwe wapenwetten aan. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de Schaat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De straatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het
1: was
0: en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat er in de lichamen werden gevonden. Italië weigert de binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje op te heffen, ondanks Spaanse dreigingen met tegenmaatregelen. De controles werden ingesteld nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta bereikten. Italië handhaaft de controles tot 15 augustus, mede vanwege geruchten over een nieuwe migrantenpoging op die datum. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De staatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendstem.
4: Ja, je weekend begint hier bij

0: Nee, dat bestaat niet. Omroep
1: Archipel. Welkom bij een spliksplinternieuwe uitzending van jouw weekendstem hier bij Omroep Archipel deze zomer. Het is vrijdag de 31ste natuurlijk en goed dat je erbij bent op deze, nou ja, toch wel eigenlijk wel zonnige vrijdag, toch? Ja, ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij schijnt lekker het zonnetje. Ik ben onderweg nu, ik zit lekker in de auto richting Oostenrijk. En vanuit de auto hou ik je op de hoogte van al het laatste nieuws. Onder andere dat de zomers onder de jongeren, er is weer wat opmerkelijks. Dus wat daar bijzonder aan is, laat ik je in deze uitzending weten. Natuurlijk heb ik nog muziek voor je van Ilse de Lange. Lay Your Weapons Down. En de vaste items komen zo meteen ook nog een kant op. Zoals Terug naar Toen en Zing hem zelf maar.

Unbreakable. All the words we say end up distorted.

Love Sensation hoorde je bij Omroep Archipel van Madonna. Nieuwe muziek. Ja, is eigenlijk ook al wel weer een tijdje uit. Dus heel nieuw is het niet. Een bijzonder genre eigenlijk. Zijn we niet gewend van Madonna. Het is tijd voor Zing Hem Zelf. Maar we gaan weer zelf zingen. Je kan je antwoord doorgeven via de Omroep Archipel app. Dit is de opgave.

kan je WhatsAppen naar de studio naar 0187-682-630. Of stuur een DM via onze Instagram. Zometeen krijg je nieuws over best wel bijzondere vakantiebestemmingen waar jongeren voor kiezen. Eerst muziek van Mel Smith. Is

and Empire bij Omroep Archipel. Wel leuk nieuws. Deze zomer zijn er een aantal opvallende trends onder de jongeren. Want ja, steeds meer jongeren gebruiken AI om hun vakantie te plannen. Bijvoorbeeld om goedkope vluchten en leuke bestemmingen te vinden. Daarnaast wordt er trouwens ook vaker gekozen voor budgetvriendelijk reizen. Omdat ja, nou, natuurlijk alles zo duur is geworden. Wat wel opvalt is dat naar radio luisteren niet zo duur is. Je luistert naar Omroep Archipel gratis en voor niets via de Omroep Archipel app. Dan hoor je muziek van Shabozzi. Dit is Cowgirl. Hier in de zomerse jouw weekendstem. Girl, shake your face. Hier in de zomerse jouw weekendstem. Girl, shake

Best in the Wild met DT hoorde je bij Omroep Archipel. Ja, zet die wekker maar uit, jongens. Het is al niet meer nodig. Ik zit er al, hoor. Ja, precies. Zo, dat is beter. Leuk dat je luistert naar de streekomroep van Goeree Overflakke. Ik ben deze hele zomer, elke vrijdagavond ben ik bij je. En nog hele lekkere muziek voor je. Zo net ook.

Hoeken, Justin in the Wild, daarvoor Shaboozy met Cowgirl. Maar ik ben tot 9 uur bij je met Roxy Dekker, Keino, Martin Garrix, Katy Perry en Yves Berensen. Kortom, geen één plaat die niet lekker is.

Roxy Dekker met Ga dan. Hey, en mocht je nog op vakantie gaan, heb ik nog wat vakantietips voor je. Nou, bestemming die je misschien nog niet kent, ga altijd even een top 10 lijstje maken van nou, de mooiste steden en de uniekste roadtips. Weet je, wat ook daarbij helpt, is natuurlijk goedkope vliegtickets scoren. Dat kan je doen door verschillende websites tegelijkertijd te checken. Eén tip, als jij op je telefoon een ticket of een vakantie boekt, koop dan daadwerkelijk je vakantie of boek dan daadwerkelijk je vakantie of dus je ticket of je hotel op een andere telefoon. Waarom? Die website ziet dat jij met jouw telefoon op die website komt. Dat ziet die website. En dan gaat hij de prijs langzaamaan ophogen. Ja? Dus zorg ervoor dat je altijd via je laptop je vakantie boekt. En op je telefoon je vakanties uitzoekt.

Met mij? Nee, joh, ben je gek. Het enige wat ik kan is muziek draaien. Onder andere van Martin Garrix en Sam Fox. Why am I so dependent? Misschien bedoelt hij die Sam. En dit is Gravity.

thank you Casey. Ja, je bent wel echt veel te laat of veel te vroeg, want ik was 2 juni jarig. Maar goed, I appreciate it. Ja, kijk, we kunnen wel mijn verjaardag gaan vieren. Dan moeten we terug in de tijd. Maar het liefste wat ik doe, is terug in de tijd en terug naar toen met jou. Ik weet niet of de samenwerking er ooit van is gekomen. Maar Katy Perry zou ooit een samenwerking doen met Lionel Richie. Grappige daarvan is, ze zijn wel samen de studio ingedoken. Maar de plaat is niet uitgekomen, omdat het label van Katy Perry en het label van Lionel Richie niet echt samen konden gaan. Maar goed, maakt helemaal niks uit, want Lionel Richie heeft in 1983 de plaat All Night Long uitgebracht. Maar goed, daar komen we zo meteen bij. Ik ben veel te snel. Eerst nog muziek voor je van Andrea Bocelli en David Guetta. Dit is My DNA.

Lionel Richie. All Night Long. Uit dus 1983 van de zanger Lionel Richie. Afkomstig van zijn album Can't Slow Down. En het lied heeft een vrolijke sfeer, feestelijk ook wel. En het combineert met pop-invloeden uit de reggae en zijn Caribische muziek als het ware. Het nummer ging wel wereldwijd rond als een groot succes en stond in meerdere hitlijsten in Amerika op de plek 1. En in het Verenigd Koninkrijk haalde het de tweede plek. De tekst gaat vooral over plezier maken en samen feesten. De hele nacht lang, dus uiteindelijk, all night long, de hele nacht lang. Opvallend is dat er een deel van de Afrikaanse woorden in het lied eigenlijk verzonnen zijn en geen echte betekenis hebben. Kort gezegd, vrolijke, dansbare, herkenbare muziek is een symbool. Staat symbool voor feest, zomer en positieve vibes.

gaan ook de hele nacht door. Ik ben namelijk nog steeds onderweg in de auto naar Oostenrijk. Ja, gewoon de muziek vanaf de achterbank. Hè. Komt-ie. Flair, door het oog van de nacht. Zometeen zie ik je weer in het tweede uur. Of zometeen hoor je me weer in het tweede uur. Na de muziek van Flair dus, door het oog van de nacht. Zometeen in

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn fiets- en hardloophoutes. Hierdoor waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar, wat tegen defensierichtlijnen is. Na vragen van de Volkskrant werd het account privé gezet. Racing zegt dit niet te hebben geweten. Een 25-jarige Nederlander is opgepakt in Oujda, Marokko. Hij verblijft illegaal in het land en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn arrestatie had hij ook hars bij zich. Interpol verleende het arrestatiebevel. De Spaanse politie heeft een grote smokkelorganisatie ontmanteld en 78 mensen aangehouden. Europol noemt het een van de grootste netwerken via de westelijke Middellandse Zee. De bende verdiende 24 miljoen euro met het smokkelen van migranten, drugs, wapens en voortvluchtigen. Een hof van beroep in Washington heeft president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump desgewenst nog naar het Hoge Rechtshof kan stappen. Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendster.
4: En de muziek van Justin Bieber en Nicki Minaj.

Deze vrijdagavond. Bij mij schijnt het zonnetje. Hoe is het daar bij jou in Nederland? Of misschien zit je wel in Griekenland of Spanje of Kroatië. Of misschien ben je wel op reis naar Denemarken. Laat het weten via de Omroep Archipel app. Dan reageer ik er zo snel mogelijk op. En dan behandelen we het hier nog even in de uitzending. In ieder geval, bij mij schijnt het zonnetje. Hoe is het bij jou? Laat dat even weten. Ik ga je zo meteen vertellen naar welke vakantiebestemming je kan gaan in, nou, laten we zeggen, juli-augustus. Juli/augustus. Dat zitten we nu een beetje tussenin, hè. Dus, goed. Blijf luisteren naar Omroep Archipel. Heb ik lekkere vakantiemuziek voor je vanuit 2016.

0: Dit is jouw weekendstem. De lekkerste tracks voor je weekend. Archipel. Alleen op Omroep Archipel.
1: En mocht je naar Spanje gaan, heb ik hier Enrique Iglesias.
2: Hermosa.
1: Farm.
2: Lanzai Enrique Iglesias.
1: En Me Pas.

lekkere muziek op deze vrijdagavond. En het klinkt zo Spaans en Italiaans. Dus het is gewoon lekker. Hey, ik heb tips voor je, want de beste reistijd, ja, per bestemming in 2026. Rond juli, augustus. De perfecte vakantie is toch echt Griekenland en Spanje / Kroatië? Ja, en dan denk je, waarom nou, hè? Waarom heeft Sam die nou uitgekozen voor je? Dat ga ik je vertellen. Ja, want in de maanden juli en augustus is het, nou goed, de beste maanden om van een zon-zee-strandvakantie te gaan genieten. Want in Europa zijn daar een paar toppers echt die bijna altijd goed weer garanderen. Ideaal om te chillen, te zwemmen en natuurlijk die vakantiecontent te maken, hè? Op je Insta-socials of zo, hè? Op je Insta-reels, Facebook, weet ik wat je gebruikt, TikTok en natuurlijk Snapchat. Nou, Griekenland is perfect, want als je houdt van helder blauw water, mooie eilanden en lekker eten, denk dan aan de eilanden zoals Zakynthos, Kreta of Kos. Temperaturen rond de 30 graden, kristalhelder water en veel beachclubs. Een zachte gebaaien. Ideale vakantie dus om lekker te chillen. Spanje, ja, dat is toch echt wel meer feest en strand gecombineerd, hoor. Vaak 30, 35 graden. Bekend om zijn feesten zoals op Ibiza. En veel activiteiten midden in de nacht als je houdt van het uitgaansleven. Daar ben ik persoonlijk wel van, hoor. Lekker s'avonds die boulevard op. Kermisje meepakken, weet je wel. Af en toe een drankje doen op het terras. En daarna later weer naar je nest om die ochtend daarna weer lekker van dat ontbijt te gaan genieten die al helemaal voor je geserveerd staat. Zo'n all-inclusive hotel is toch het beste wat je op vakantie maar kan wensen. Als je het mij vraagt, in ieder geval wel. Jij kan wel zeggen, I love it. En zo dacht Icona Pop er ook over. Dit is I love it, Icona Pop.

0: met Summer.
1: Weet je waar het ook Summer is? Op Omroep Archipel. Summer met de muziek van Calvin Harris, hoorde je, Summer. Waar het ook Summer is, is in Kroatië. En Kroatië wordt steeds populairder en dat is niet voor niets. Nee, het is gewoon superhelder water. Er zijn mooie naturen en eilanden en het is perfect voor boottripjes. Dus even kort samengevat voor je. We hebben het over Griekenland gehad. Relaxed en hele mooie natuur. Spanje is natuurlijk gezellig plus feestelijk. En Kroatië is echt natuur en uniek. Meer op de hoogte blijven van alle vakantiebestemmingen. Luister dan naar jouw weekendstem op Omroep Archipel. Muziek komt er zometeen voor je aan. Van natuurlijk Roxy Dekker. Maar eerst nog muziek voor je van... We gaan kijken, hè? Geen Calvin Harris, die hebben we nou inmiddels wel gehad. Louis Fonsi.

Muziek van Alok en Khalid bij Omroep Archipel. En we hebben het nou wel elke keer over het van op vakantie gaan en ja, waar je op vakantie kan gaan. Maar de zomervakantie verandert ook. Minder mensen gaan weg. En steeds minder Nederlanders gaan nog standaard op vakantie, blijkt uit cijfers. Maar niets is minder waar, want de helft gaat deze zomer niet op reis. En dat is een stuk minder dan een paar jaar geleden. De belangrijkste reden is natuurlijk geld. Vakanties zijn duurder geworden en daardoor kiezen veel meer mensen door thuis te blijven of een paar maanden later weg te gaan. Denk aan september, wanneer het iets rustiger en goedkoper is. Dat blijkt uit cijfers van een collega omroep van ons, DRTL. En opvallend is ook dat deze zomer een nieuwe trend heet. De cool caption. De cool caption. Ja, de cool caption. Steeds meer mensen vermijden juist de hitte en kiezen ervoor voor koelere bestemmingen. Dus in plaats van 40 graden in Spanje gaan steeds meer mensen naar milder weer, zoals Scandinavië of naar Noorwegen. Dat is wel een hele andere kant, want dan kan het ook wel weer koud zijn. Hè? Echt heel koud. Dus geen 40 graden, ook geen 30 graden. Geen 25 graden, maar gewoon 15 graden. Ja, dat zou zomaar kunnen. Scandinavië staat erop bekend natuurlijk. Hè? Wij zijn het heetste programma van de zomer. Dus dat betekent ook hete muziek. Onder andere van Dermot Kennedy en Justin de Wild zometeen.

Lucas Ramazzotti en Viva La Cosa bij Omroep Archipel. Ik doe het niet vaak. Oldies draaien op de vrijdagavond. Het programma voor de jeugd natuurlijk met hits die nu in de top 40 staan. En daar komt er zometeen ook weer eentje voor je aan. Maar goed, ik ga je eerst nog even wat nieuws geven wat je op vrijdag 28 augustus om 1 uur 's middags kan gaan doen. Want vanaf 13 jaar kan je op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus deelnemen aan de Vos Vakantiespelen. Een tweedaagse evenement. Dat wordt georganiseerd door vereniging het Oranjefeest in Stellendam. De activiteit vindt plaats op de ijsbaan aan de Eendrachtsweg 35. En zijn bedoeld als afsluiting van de zomervakantie. Kom muziek van je aan van Homewrecker.

0: Tijd voor de Weekend Minimix. Jouw muzikale boost.
1: En niet te vergeten hebben we de Weekend Minimix als voorproefje op wat na mij gaat komen. Van 9 tot 11 draait DJ Elroy de lekkerste mixen voor je. Om jouw weekend even goed te starten.

En dit was de Weekend Minimix van DJ Elroy. Ik spreek je graag een volgende week weer als we er weer zijn met een gloednieuwe uitzending van jouw weekendstem op de streekomroep van Goeree Overflakkee van 7 tot 9 op jouw zomerse vrijdagavond. Nu door met de muziek van Kane Brown en Marshmello. Dit is Melt On It. Tot de volgende! New truck.

0: De zon schijnt. De hits knallen. Volg ons op Insta. DM je favoriete track. En wie weet hoor je jezelf terug in de uitzending. Dit is jouw vrijdagavond. Omroep
1: Archipel. Doesn't matter what I do. She's got a hold on me.
0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren, in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren, in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.
4: Je hoort nu de Weekend Mix met DJ Elroy. Hier op Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje introduceert grenscontroles voor reizigers afkomstig uit Italië. Als directe reactie op vergelijkbare maatregelen die Rome eerder instelde voor Spaanse reizigers. Italië nam die beslissing nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta, gelegen in Noord-Afrika, wisten binnen te dringen. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie gisteravond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachten. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Twee dijken bij Hoogmade en Reewijk worden versterkt. Een hof van beroep heeft Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Volgens twee van de drie rechters is eerst goedkeuring van het congres nodig. Trump wil de zaak binnen twee weken aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Een van de mooiste songs van Roberta Flack. Och, wat een romantiek aan het begin van de show. Je hoorde van haar Feel Like Making Love.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Wederom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ga je oren weer lekker vertroetelen, zoals gebruikelijk, met hele lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren, dan begin je de nacht goed. We hebben straks als eerste een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan de mensen: wat betekent succesvol zijn voor u? Nou, dat is een goede vraag. Minas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over iets wat we vaak in de Kamer zien, maar toch negeren: de Kamerolifant. En we gaan het hebben met Humanitas over eenzaamheid, want dat blijft een taboe. En wat doen we daaraan? Nou, er is vast iets aan te doen. Er zijn oplossingen voor. En die hoor je straks hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Een van de allermooiste nummers van Roxy Music. Eigenlijk een nummer van John Lennon. Maar heel goed gemaakt door deze lieden. You're the Jealous Guy. En voor Herb Alpert met zijn Tijuana Brass. Met een prachtig nummer uit de jaren 60. Ja, mooi trompetwerk. Ja. Dat dus, allemaal in de late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. De vakantieperiode is een ultieme tijd, schrijft hij, om eens wat te reflecteren. Ben ik tevreden met wat ik zoal doe? Is er soms iets wat ik vergeet? In de haast van alle dag, bijvoorbeeld. Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u. En daar kwamen prachtige en verrassende antwoorden op. En die hoor je dus nu.
1: Het gaat goed. We hebben succes. U heeft succes. Maar wat is dat dan, dat succes? Wanneer ben je nu echt succesvol, eigenlijk?
2: Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen, geen ellende.
3: Okay.
2: Dus een man bij het hond vragen, heb ik bedacht. Ik wil niet zeggen dat ze kinderachtig zijn, maar wat betekent succesvol zijn voor u?
3: Dat je gelukkig en gezond bent.
2: Ja, oh ja.
3: Ja.
2: Wat betekent succesvol zijn voor u?
4: Gewoon gelukkig zijn, dat is het.
2: Ja, maar hoe doe je dat dan?
4: Gewoon jezelf zijn, ontspannen leven. Meer is niet. Gezond blijven, maar ja, dat heb je niet in de hand.
2: Precies.
4: En de rest genieten, van iedere dag.
2: Succesvol zijn.
5: Ik denk vooral gelukkig zijn met wat je doet.
2: Ja.
5: Ja. Mijn eigen geluk, geluk van mijn kinderen. Dat, denk ik.
2: Dat
5: vind ik succes.
2: Dat je niet, weet ik veel, iets elke dag doet wat tegen.
5: Waar je ongelukkig van wordt. En gewoon dat iedereen gezond is om je heen. En dat je een boterham op je bord hebt liggen elke avond. En
2: twee boterhammen.
5: Twee is ook lekker. met beleg graag.
2: Okay, ja, nee.
5: Nou, dat, denk
2: begrijp
5: ik.
2: Hem.
5: Denk
2: ja.
5: Dat dat wel fijn is.
2: En dat lukt.
5: Zeker.
2: Dat
5: ja,
2: werkt.
5: Gelukkig wel. Ja. Ja.
2: Wat betekent succesvol zijn voor u?
6: Soms op je bek gaan en vervolgens gewoon weer lekker opstaan en scheid hebben aan andere mensen.
2: Oké. Is het van toepassing?
6: Zeker.
2: Oh.
6: Maar ik kan natuurlijk niet uit de school gaan klappen op de radio. Maar,
2: nou, hekkel een beetje. Is het echt zo gebeurd? Ik bedoel, ja. Klein beetje, hekkel een beetje. Zonder dat het privé wordt hoor, want dat is helemaal niet de bedoeling.
6: Nee, dat is waar.
2: Maar u heeft ervan geleerd ook, denk ik, neem ik aan.
6: Zeker heb ik ervan geleerd. Dus het is goed soms om op je bek te gaan. Om uiteindelijk, soms ziet succes er niet zo mooi uit.
2: Ja.
6: Maar dat is uiteindelijk wel lekkerder succes dan alleen het oppervlakkige succes van de mooie dingen van het leven die je aankomen waaien.
2: Dit is een soort van bestendig succes.
6: Precies.
2: Ja. Ja. Dat vliegt niet zomaar voorbij.
6: Nee, zeker niet.
7: Heel veel mensen denken misschien, of misschien de jongeren, aan geld. En veel kunnen kopen. Maar als wij ouder worden, dan weten we uiteindelijk dat het daar niet om draait. Of alleen daarom draait. Dus,
2: ja. Lukt het met gezond zijn?
4: Ook dat is op en af, hè. Zo ben je, zo mankeer je niks. En zo heb je een grote snee in je voet. En dan,
2: Oké. Ja, daar ga ik niet naar vragen. Maar, nee. Maar succesvol is de gezondheid bijvoorbeeld dus?
4: Ja. Ontspannen leven. Alles kunnen doen wat je wil. En dat heeft niks met geld te maken. Gewoon genieten van iedere dag.
2: En nou, dat is dus wel succesvol.
5: Bij mij wel.
2: Ja.
7: Gelukkig zijn. Je familie. Dat het met iedereen om je heen goed gaat. En de gezondheid. Dus. En als je dan nog een beetje centjes hebt, nou, is dat ook fijn. En dan heb je het hele plaatje eigenlijk.
2: Het hele plaatje bij elkaar.
7: Ja, als het goed is wel. Ja.
2: Wat betekent succesvol zijn voor u? Mits van toepassing natuurlijk.
8: Dat je genoeg vrijheid hebt om het leven te leiden wat je wil.
2: Hé, hey. Ja, en succesvol, hoe zit het daarmee dan?
8: Nou ja, dan heb je genoeg om gelukkig te zijn. Zeg maar. Dan ben je succesvol.
2: Genoeg vrijheid om het leven te leven en dan ben je succesvol.
8: Ja.
2: Juist.
8: Ja.
2: Lukt dat?
8: Ja, redelijk goed.
2: Hey.
8: Ja. Ik ben al mijn hele leven ondernemer, dus dan heb je het zelf in de hand, hè?
2: Ja?
8: Ja,
2: en wordt niet dwarsgezeten door allemaal regeltjes of wat? Het lukt nog wel. Op de een of andere manier.
8: Ze worden ook wel eens dwarsgezeten door regeltjes, maar het lukt toch wel.
2: Toch wel?
8: Ja. Ja.
2: Nou,
8: ja.
2: Dus Nederland is best een goed ondernemersklimaat wel.
8: Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Ik vind dat we best tevreden mogen zijn als ondernemers in Nederland.
2: Oké.
8: Ja, ik hoor tot de minderheid, weet ik. Maar,
2: ja, nou ja, daarom vraag ik even door.
8: Ja.

Prachtige muziek van Robbie Williams in de show Advertising Space. En speciaal verzoek van Jeroen van Gent, Watching the Wheels van John Lennon hier in de show. Eigenlijk twee nummers van de man in één programma. Dat is best wel knap. Goed, straks een leuke column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kamerolifant. Hoe ziet dat eruit en welke wending neemt zijn verhaal weer deze week? Je hoort het na deze van Michel Polnareff. L'amour avec toi.

kamerolifant. Hoe zoen je een olifant? Hoe toon je een olifant hoeveel je van hem houdt? Soms in de dierentuin, overweldigd door dat lieve logge lijf, die oogjes, dat malle staartje, zou je hem wel een dikke pakkert willen geven op beide wangen. Maar veel indruk zou dat vast niet maken door die ongenaakbaar dikke huid heen. Wat je van het zoenen weerhoudt is, behalve dat hek, de strenge regels van de dierentuin en het ontbreken van een trappetje om erbij te kunnen, vooral de gedachte dat de eigenlijke olifant toch onbereikbaar is onder al die lagen asbest. Dat er ergens diep in het gevaarte een heus dier van vlees en bloed ruist, zie je eigenlijk alleen daar waar het uitmondt. De enige verbinding tussen de buitenwereld en het beest daarbinnen is de slurf, die als een spreekbuis naar de machinekamer leidt, waar de eigenlijke olifant heel de vleesmachine dag en nacht opstookt. Alleen in dit ventiel kun je je lieve woordjes en je apennootjes kwijt. Met de verrukkelijke lipjes aan hun slurf zoenen olifanten elkaar naar hartlust. In een verliefde bui lebberen ze hun lijven af tot op de wangen, de slurven asynchroon, zij uitdagend, hij op zoek naar haar hunkerende honingpot. Met heel de rest van heel dat lijf is vrij en lastiger. De slurf is het enige beweeglijke principe aan het statische totaal. Paren op zijn hondjes lijkt zo goed als uitgesloten, aangezien voornoemde honingpot niet op haar plek zit, onder de staart, maar op de buik, waar u uw navel heeft. Eeuwenlang was men er dan ook van overtuigd dat olifanten het buik aan buik doen. Daar is zelfs een print van, uit 1800. Op de kop af 6 1/3 x 33 1/3 jaar geleden. Op het ontroerendste plaatje uit heel de natuurlijke historie zie je hoe het Wulpse olifantenwijfje Parky op haar rug ligt. De stompe poten uitnodigend omhoog, haar slurf tastend naar een zoen van Hans, die met zijn dikke olifantenbuik bovenop de haren zijn best doet er niet af te glijden. Zijn achterpoten nog net met de toppen van de nagels op de grond, als een prinsenkind dat een te hoge troon wil bestijgen. Het aandoenlijke staartje van opwinding en inspanning recht achteruit. Zelf had de tekenaar Jean-Pierre-Louis Laurent Houel het niet in het echt gezien, maar hij ging op betrouwbare getuigen af. Ach, hoe graag was ik zelf zo'n getuige geweest. Maar dat geluk was me niet beschoren en het zal er nooit van komen ook, want helaas weten we inmiddels beter. Ook olifanten doen het op zijn hondjes. Maar je kunt je er wel een voorstelling van maken hoe het er anders aan toe had gegaan. Neem twee teddyberen, leg de een op zijn rug en de andere buik aan buik erbovenop. En het kan vandaag de dag zelfs met twee mensen. Steeds meer hiervan zijn immers als een olifant zo dik. Dat je na de plofmannen en plofvrouwen nu ook plofkinderen ziet, lag dan ook in de lijn van de verwachting. Maar hoe hebben ze die gemaakt? Op zijn olifantjes? Dat zal niet meegevallen zijn. Bij de evolutie van de olifanten is de penis meegegroeid tot 1,5 meter lengte, om de steeds gapender anatomische kloof te overbruggen. Dikke mensen hebben voor zo'n evolutie nog geen tijd gehad. Zo loopt een menselijk teveel weer eens uit op een menselijk tekort. Ik zie het met mededogen aan. Maar liever kijk ik naar het dierlijke teveel van het minziek slurfdier en zie hoe het er met heel veel liefde en gezwoeg in slaagt na 20 maanden het onmogelijke tot stand te brengen bij de geboorte van de liefste inwendige tegenspraak ter wereld. Een mini-reuzendier, een olifantje, om te zoenen zo klein.

0: Lekkere muziek van Tina Turner hier in de show.
1: Ja,
0: gezellig ook. Let's stay together. Goed plan. En Biz hoorde je ervoor met Het Verlangen. Goed, straks gaan we het hebben over eenzaamheid met de mensen van Humanitas. En dat moet geen taboe meer zijn, het praten over eenzaamheid. Het komt eraan na deze van T-Pau. Kennen we hem nog? Deze mooie klassieker. China in your hand.

0: Eenzaamheid, dat blijft een taboe. En daar weet Jerzy Soetegouw, hij is directeur van Humanitas, van alles van. Meneer Soetegouw, welkom.
1: Dank u wel.
0: Jullie hebben onderzoek gedaan naar eenzaamheid bij ouderen alleen of ook bij jongeren?
1: Nee, eigenlijk onder de hele Nederlandse bevolking. En, en daar hebben we gelijk een issue te pakken, want we associëren eenzaamheid heel vaak met oudere Nederlanders. Maar juist onder de jongvolwassen en jonge Nederlanders zien we een enorme toename in eenzaamheid.
0: Ja, en wat is daar de oorzaak van?
1: Nou, een van de verschillende oorzaken zien we bijvoorbeeld in de coronapandemie. We zijn heel erg naar binnen gekeerd geraakt, letterlijk en figuurlijk. We zien eigenlijk dat sinds de coronapandemie de gevoelens van eenzaamheid alleen maar sterker zijn geworden. Dat heeft ook te maken met de steeds belangrijkere rol die sociale media in ons leven hebben. Dat zorgt voor heel vluchtige contacten en dat zorgt voor allerlei wereldbeelden. Waarvan je het gevoel hebt, dat moet ik ook naleven. Dat succes, dat hoort er ook bij. Ja, die feestjes, mensen die ogenschijnlijk altijd met anderen omringd zijn en gelukkig lijken. Dat is een ideaal beeld waar ik zelf ook aan heb te voldoen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat soort wereldbeelden zijn alleen maar sterker geworden.
0: Ja, en mensen kijken, jongeren zeggen heel veel op hun telefoon. Ze zitten met elkaar te dineren in een restaurant. Ze zitten allemaal op hun telefoon te kijken.
1: Ja, en veel ouderen maken zich daar natuurlijk ook schuldig aan. Ja. En het echte gesprek, de tijd en aandacht, die is er vaak gewoon niet meer.
0: Nee, maar we zijn ook niet meer gewend om mensen aan te spreken of even te vragen hoe gaat het?
1: Nee, dat klopt. En we hebben een test ontwikkeld die ook te doen is op de website van Humanitas. Herken jij eenzaamheid? De vraag die daar eigenlijk centraal staat is, wie zie jij iedere dag niet? Er zijn heel veel mensen om ons heen waar je het misschien niet van verwacht, die zich eenzaam voelen. En die heel erg geholpen zouden zijn bij de vraag hoe gaat het? Maar dat ken je wel. Vaak geven we daar oppervlakkig antwoord op. Het gaat goed of alles goed. Ja, prima. Maar het echte doorvraag, hoe gaat het nu echt met je? Die tijd en aandacht is juist voor die groep mensen ongelooflijk belangrijk.
0: Ja, en durven we dat niet meer of willen we dat niet meer?
1: Een combinatie van beide. Kijk, oefening baart kunst. Hè? En omdat we zoveel aan die telefoons en die beeldschermen gekluisterd zitten, is het ook wel heel erg makkelijk en verleidelijk om je terug te trekken. En omdat we daardoor steeds minder vaak dat echte contact aangaan, merk je dat de handelingsverlegenheid ook toeneemt. Dus als wij dit niet doorbreken en het taboe op eenzaamheid niet doorbreken, dan vrezen wij dat de gevoelens van eenzaamheid in de hele samenleving alleen maar zullen toenemen.
0: Ja, met Humanitas kunt u die actie wel ontketenen met elkaar en met die proef wat u zei.
1: Zeer zeker, ja.
0: Wat levert dat op voor mensen als ze die test doen?
1: Ik denk heel veel herkenning. Ik heb zelf pubers thuis en kunnen ons allemaal denk ik wel inbeelden hoe je als tiener onderdeel kunt zijn van een groepje. Maar jij bent net degene elke keer als je een grapje maakt waarbij het stilvalt. Of jij voelt je net even onbegrepen. Of je hebt net even een hobby of een voorkeur die uit de pas loopt. En dat is een goed voorbeeld van hoe je toch wel volledig onder de mensen bent. Maar je tegelijkertijd moederziel alleen voelt. En dat soort kwesties, dat zie je ook bij succesvolle man die ogenschijnlijk alleen maar bezig is met zijn carrière. Misschien ook wel vlucht voor de stilte zodra het niet meer over zijn carrière gaat. En dit soort bewustwording hopen wij dat triggert bij mensen om met elkaar het gesprek aan te gaan.
0: Ja, en juist mensen die dat een beetje verleerd zijn. Want het gebeurt heel weinig. Ik hoorde net vanmorgen over de spoorwegen. Dus ik denk, wat heeft dat er nou mee te maken? Dat mensen niet meer durven te zeggen dat er een bagage op een stoel staat en niet meer willen vragen of die daar af kan. Dat is ook zo'n contact wat je dan niet wilt hebben.
1: Precies.
0: Ja. Zit in de hele samenleving, hè?
1: In de hele samenleving. En met deze actie hopen wij weer te verbinden. Die verbinding, daar zit een sleutel voor een succesvolle en een sterke samenleving. En met deze toenemende individualisering en de toenemende mate van gevoelens van eenzaamheid, merken we dat we als samenleving uit elkaar worden gedreven. En wij willen alles doen om dat te voorkomen.
0: Ja, als Humanitas bent u bezig om Nederland anders te laten reageren op de eenzaamheid en mensen weer met elkaar in contact te brengen.
1: Je hoeft er echt geen superheldendaden voor te doen.
0: Nee, het is heel simpel eigenlijk, hè?
1: Het kan simpelweg beginnen met de vraag hoe gaat het? Of simpelweg een goede dag, hallo.
0: Ja, precies.
1: Even naast iemand op het bankje zitten. Even bij de buurman waarvan je weet dat hij al lang geen bezoek heeft gehad. even aankloppen. Dat kan u gelijk als je dit hoort. Zo even aankloppen. Hé, hoe gaat het?
0: Nog even naar die proef, die test die u hebt gedaan. Die is op jullie website te vinden?
1: Is inderdaad op onze website te vinden. En stel nou dat jij zoiets hebt van... ik wil graag mensen die eenzaam zijn op weg helpen. Dan kun je je bij ons ook aanmelden als vrijwilliger. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een maatje te worden. Als je zelf eenzaam bent, kun je natuurlijk ook bij ons melden om deelnemer te worden.
0: Ja.
1: En we hebben eigenlijk altijd bij jou in de buurt ook wel een dichtstbijzijnde Humanitas-locatie waar je kunt melden.
0: Ja,
1: dat is heel erg prettig.
0: Ja, ja.
1: En zo kun je eigenlijk op ieder moment van de dag ook een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid.
0: Dank u wel voor het gesprek.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: Tot het luid van deze show hoorde je opeens zomaar Lenny Kravitz met Low.
1: Ja,
0: de show zit erop.
1: Het is niet anders. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf in plaats van Norbert Ketting, want die is even met vakantie. Het is tenslotte zomerseizoen en dan heb je dat weer, hè. Dus, luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Ik hoop niet dat het te benauwd is vannacht voor je. En ik ontmoet je weer bij een volgende aflevering van de late avond. Welterusten.
2: Dag vogels. Dag bloemen. Dag kinderen. Welterusten.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.